Yeah, that's it. Don't all the girls get prettier at closing time? Bitte vraag me dit niet, ik wijs het niet. Ik blijf hier neutraal. Yo, de Ballroom Rockets waren dus of Rhythm Bomb Records. En van Rockabilly gaan we jetzt richting Blues. Aanvang de 50e jaren met Cecil Gant en Rock Little Baby.

0: From the Big D Jamboree, Dallas, Texas. Waar dat is Douglas Bragg met Bird Wild Love. Oké, van Dallas, Texas gaan we jetzt richting West Coast. In de 50s. Met Ol Rasmussen. Ol Rasmussen, een Amerikaner met hoogstwaarschijnlijk toch Scandinavische voorvaren. Want Ol Rasmussen was damals aan de West Coast actief met country music. Zijn country style was damals 40er, aanvang 50er jaren extreem beïnvloed van de western swing sound van Bob Wills en zijn Texas Playboys. Uit de jaren 1950 af Capitol Records, Ol Rasmussen en Sleepy Eye John.
1: All now friends, here's Sleepy Eye John. Let's do it pretty, boys.

0: John.
1: Yeah, Rasmussen en Sleepy Eyed John, National Funchy, Capitol Records. En we blijven nog een klein beetje in de alte Capitol Studios. Damals in L.A., eerste 1906 Funchy. Wordt het een legendaire Capitol Tower gebouwd met die neuartige toon Studios, Capitol Records. De volgende platte dateert uit 1952, ook Capitol. Ellen May Marshall weer hier met Greyhound.

Brown, Graham, Lulam, Ellen Marsh Brothers, 1952, Capitol Records. Okay, we rocken bappen, stompen, strolijke, middelig, writer. Met Dennis Harold, met zijn hip hip baby.

0: run from me all the time. So you treat me like a madman. Run from me all the time. And it comes through, baby, gonna matter if it don't be mine.
1: All right, Jimmy Wages, Swardas, met I'm a Mad Man. En gespeeld in de Sun Studio. Sam Phillips had zich damals niet getrouwd. Het was te veröffentlichen van hem. Extreem rauwe rockabilly. De nächste platte wurde auch niemals veröffentlicht in die 50er jaren. Eine demo recording, niemals veröffentlicht van een dame. We wissen niet meer wer diese dame gewesen is. Eine tape ohne labelbeschriftung. Unknown. Materiaal. Rockabilly van een völlig onbekende dame uit de Sun Recording Studio. Met een song Wear My Ring Around Your Neck.

0: Like.
1: Yeah, and a demo recording, wear my ring around your neck. En een demo of een tape over een label beschriften. We wisten niet meer waar deze lady geweest is. Dat was een Sun Recording Studio van een producer Sam Phillips, Memphis, Tennessee. Jij de wachten, 50s Rockabilly over de radio. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké, of King Records, Cincinnati, 1956. McCurtis, that ain't nothing but right!
2: No, I work.

Babe, it's a crying shame. Les Robinson waren daar met Oh Babe, de man van het licht of een relatief klein regionale platte label of Mantle Records. Want deze track hobby uit de Coco Mojo serie rijen Boss Black Records. Een Rhythm and Blues serie rijen of Coco Mojo Records. Oké. 1958. Of Dot Records. Hou maar iets hier. All Reed and the Blue Notes. Met I Love Her So.

0: Adam River Trio. En she said. Oké, einde de eerste platen hangen we jetzt hier. Over de platen spelen van Cliff Richard. Met zijn High Class Baby.
1: High class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass.

a Cadillac Car met Caviar. Dat was Cliff Richard met zijn High Class Baby. Oké, the next track, een duet. Switch Marvin Rainwater en Connie Francis, You My Darling You.

Yeah, das war Marvin Rainwater in duet met Connie Francis. Weinig später, na deze platte, had Connie Francis hier een grote doorbraak in een grote muziekindustrie, 1957. Weiter geht's richting R&B, Rhythm and Blues, Little Esther gaan we jetzt hier met The Deacon, Move Us In.

bopping around. Dat was Little Esther met The Deacon Moves In. Rhythm and Blues from the 50s. Weiter geht's met zijn label Rockabilly. Luke McDaniel aanwezig hier met My Baby Don't Rock.

Luke McDaniel, my baby don't rock. We blijven nog een klein beetje hangen in de Alden Sun Studio met Warren Schmidt en de Uranium Rock.